0: Op je werk luisteren naar RGR kan je productiviteit enorm verhogen. Kijk maar naar ons. Wacht even, dat is een slecht voorbeeld.
1: Op je radio, telefoon, tablet of PC. Dit is RGR FM.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu een vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
2: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
4: Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Staatsmedia daar melden onder meer explosies in de hoofdstad Teheran. Voorlopig is er nog geen nieuws over schade of slachtoffers. De aanvallen waren een vergelding voor Iraanse raketaanvallen op Israël gisteravond. De eerste sinds er 2 maanden geleden een akkoord kwam over een wapenstilstand. Volgens Israël werden alle raketten op tijd onderschept. De Iraanse aanvallen waren zelf ook een vergelding voor Israëlische aanvallen op de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon. Opvallend, Amerikaans president Trump had de Israëlische premier Netanyahu gisteravond opgeroepen om niet te reageren op de Iraanse aanvallen, maar daar heeft hij dus niet naar geluisterd. In New York zijn 6 mensen gewond geraakt bij een steekpartij in een treinstation. Een van hen zou er erg aan toe zijn. Dat meldt nieuwszender CBS. Volgens de brandweer is er een verdachte opgepakt. Een motief kennen we nog niet, maar terreur lijkt op dit moment uitgesloten. Mogelijk had de dader mentale problemen. En net geen Europese titel voor onze jonge rode duivels. De U17 verloren de EK-finale tegen Italië na strafschoppen. Na 90 minuten stond het 1-1. Voor de Italiaanse U17 is het de 2e Europese titel ooit. We krijgen een grijze dag die eerst nog droog is, maar deze namiddag gaat het regenen vanaf de kust, mogelijk met onweer. Maximaal rond 21 graden. Morgen opklaringen, maar ook pittige buien bij zo'n 18 graden.
5: Here we go. Right now. Ready? Turn it up.

Dus het weer moet natuurlijk wel mee willen. Dat is nog een ander probleem. Dat moeten we nog arrangeren. Last Frequencies, Nathan Nicholson. De nieuwe single. So Much Beauty, Bergier Dance. En dan even het...

0: was revierd op Terillaar. Onze slogan al 25 jaar lang. Geef de klanten een grote kwantiteit van prima kwaliteit tegen een zacht prijsje. Omdat er maar ene de zotste kan zijn. Na Tirol in Opwinter, Ollie's Kookpot in Kagevinnen en Ollie's Buikje Vol in Glabbeek. Nu de Viertap in Rillaar met de enige echte Ollie. Brasserie Viertap, Molenstraat 1 te Rillaar. Bel en reserveer 0610 30 06 28 of surf naar brasserievietap.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM.

0: Big Mac. Of Return of the Jedi van Star Wars.
1: Ja, maar ja,
0: ik geef het maar mee, hè.
2: Goedemorgen.
0: Het is Erger. Wakker worden de maandagochtend 8 juni. Erger Nieuwsflash.
3: Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Staatsmedia daar melden onder meer explosies in de hoofdstad Teheran. Voorlopig is er nog geen nieuws over schade of slachtoffers. De aanvallen waren een vergelding voor Iraanse raketaanvallen op Israël gisteravond. De eerste sinds er 2 maanden geleden een akkoord kwam over een wapenstilstand. Volgens Israël werden alle raketten op tijd onderschept. De Iraanse aanvallen waren zelf ook een vergelding voor Israëlische aanvallen op de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon. Opvallend, Amerikaans president Trump had de Israëlische premier Netanyahu gisteravond opgeroepen om niet te reageren op de Iraanse aanvallen, maar daar heeft hij dus niet naar geluisterd. In New York zijn 6 mensen gewond geraakt bij een steekpartij in een treinstation. Een van hen zou er erg aan toe zijn. Dat meldt nieuwszender CBS. Volgens de brandweer is er een verdachte opgepakt. Een motief kennen we nog niet, maar terreur lijkt op dit moment uitgesloten. Mogelijk had de dader mentale problemen. En net geen Europese titel voor onze jonge rode duivels. De U17 verloren de EK-finale tegen Italië na strafschoppen. Na 90 minuten stond het 1-1. Voor de Italiaanse U17 is het de 2e Europese titel ooit. We krijgen een grijze dag die eerst nog droog is, maar deze namiddag gaat het regenen vanaf de kust, mogelijk met onweer. Maximaal rond 21 graden. Morgen opklaringen, maar ook pittige buien bij zo'n 18 graden. Yeah!

beetje dubstep. De nieuwe John Summit en de Chainsmokers. Je hoort all the time. Altijd en overal. Dit is RGR Dance. Download de app voor je smartphone. Zet hem een stukje luider met Dr. Kutjo. Live.

een fijne gedachte van DJ Lissus en Milo. 60 uit het West-Vlaamse Kortrijk speelde afgelopen vrijdagnacht zijn rijbewijs voor 15 dagen kwijt. Heeft een ongeval veroorzaakt, een zwaar ongeval. Drie geparkeerde voertuigen liepen daarbij ernstige schade op. Net als de Range Rover van de man achter het stuur. Maar is natuurlijk opgepakt, is naar het ziekenhuis gebracht. Hij werd in ieder geval gecontroleerd, maar hij legde ook een positieve ademtest af. Zijn rijbewijs werd meteen voor 15 dagen ingetrokken. Later zal de man zich ook in de politierechtbank moeten verantwoorden. Het ongeval lukte heel wat bekijks van passanten en bezoekers van café Bistro Baltazar. Dat blijkt daar in de buurt te zijn. HVK bleef trouwens geruime tijd afgesloten voor alle verkeer.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: The original is back. Leuven 106.7 FM. Via rgrfm.be. En op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant. In Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Staatsmedia daar melden onder meer explosies in de hoofdstad Teheran. Voorlopig is er nog geen nieuws over schade of slachtoffers. Israël zegt dat het militaire doelen viseerde. De aanvallen waren een vergelding voor Iraanse raketaanvallen op Israël gisteravond. De eerste sinds er 2 maanden geleden een akkoord kwam over een wapenstilstand. Volgens Israël werden alle raketten op tijd onderschept. Die Iraanse aanvallen waren zelf ook een vergelding voor Israëlische aanvallen op de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon. Amerikaans president Trump had de Israëlische premier Netanyahu nochtans opgeroepen om niet te reageren op de aanvallen, maar die heeft niet geluisterd, politicoloog David Kriekemans.
6: Donald Trump is bijzonder gefrustreerd. Hij wil absoluut een deal maken met Iran, maar die deal zit vast omdat Iran zegt Hezbollah, een Iraanse proxy in Libanon, wordt structureel aangevallen door Israël. Dat moet stoppen, anders zullen wij nooit een vredesdeal maken met de VS.
5: Er zit al een tijdje een haar in de boter tussen Trump en Netanyahu. De Vlaamse overheid moet weer beter bereikbaar worden voor ons allemaal. Je moet weer kunnen bellen naar alle diensten of kunnen langsgaan aan een loket. Dat heeft de Vlaamse regering goedgekeurd, schrijft het Nieuwsblad. Nu moet je vaak online een document invullen of een mail sturen, maar dat blijft voor veel mensen moeilijk. Volgens bevoegd minister Krivits is 40% van de bevolking digitaal kwetsbaar. Net geen Europese titel voor onze jonge rode duivels. De U17 verloren de EK-finale tegen Italië na strafschoppen. Na 90 minuten stond het 1-1. Onterecht vindt bondscoach Sven Vermant, maar hij is wel super trots op zijn ploeg.
7: The only thing that would have been deserved was maybe the win. And in the end, if it's penalty kicks, you can know it can go both sides. So very proud, very very proud of what we achieved. The players only deserve compliments.
5: Nieuwe kans eind november, want dan spelen onze U17-duivels het WK in Qatar. Hoopvol nieuws over de Deense voetballer Christian Eriksen. Die zakte gisteren opnieuw plots in elkaar op het veld tijdens de oefenwedstrijd met Denemarken tegen Oekraïne. Net als op het EK van 5 jaar geleden kreeg Eriksen een hartstilstand. Hij voetbalt sindsdien met een soort pacemaker en die heeft hem volgens de ploegdokter nu gered. Eriksen stapte zelf van het veld. In het ziekenhuis onderzoeken ze nu wat er precies gebeurd is. Eriksen is 34. En het zit er nu definitief op voor de K3 Originals. Karen, Christel en Kathleen traden gisteravond voor de laatste keer op in een uitverkochte AFAS-doom in Antwerpen. De laatste van 48 shows in ons land en Nederland. De drie sloten af met hun intussen gevleugelde woorden.
8: Vergeet nooit, ik ben Karen. Ik ben Christel. Ik ben Kathleen. Voor altijd jullie K3.
5: K3 Originals kregen ook een bijzondere prijs voor hun straffe concertreeks met in totaal 812.000 verkochte kaartjes. Een grijze dag, eerst nog droog. Deze namiddag gaat het regenen vanaf de kust, mogelijk met onweer. Maxima rond 21 graden, morgen opklaringen, maar ook pittige buien bij zo'n 18 graden. En ook woensdag en daarna blijft het wisselvallig.
9: Here we go. Right now. Ready? Turn it up.

hoorde verschijnen. Hij had had op een voertuig ingereden. Na het ongeval bleek dat de man ook alweer alcohol gedronken had. Hij had weer zo eentje. Hij zegt, ja, maar ja, ik was jarig. We waren naar Brussel gegaan en we hebben wat fun gehad. En ik had één blikje.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM.

0: May the force be with you. Maandagochtend.
1: Hey, gaat het een beetje?
0: Ja,
1: ik
0: ben een beetje te vroeg, maar hier is de nieuwsflash van 7:30.
2: Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Staatsmedia daar melden onder meer explosies in de hoofdstad Teheran. Voorlopig is er nog geen nieuws over schade of slachtoffers. Israël zegt dat het militaire doelen viseerde. De aanvallen waren een vergelding voor Iraanse raketaanvallen op Israël gisteravond. De eerste sinds er 2 maanden geleden een akkoord kwam over een wapenstilstand. Volgens Israël werden alle raketten op tijd onderschept. Die Iraanse aanvallen waren zelf ook een vergelding voor Israëlische aanvallen op de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon. Amerikaans president Trump had de Israëlische premier Netanyahu nochtans opgeroepen om niet te reageren op de aanvallen, maar die heeft niet geluisterd, politicoloog David Kriekemans.
3: Donald Trump is bijzonder gefrustreerd. Hij wil absoluut een deal maken met Iran, maar die deal zit vast omdat Iran zegt Hezbollah, een Iraanse proxy in Libanon, wordt structureel aangevallen door Israël. Dat moet stoppen, anders zullen wij nooit een vredesdeal maken met de VS.
2: Er zit al een tijdje een haar in de boter tussen Trump en Netanyahu. De Vlaamse overheid moet weer beter bereikbaar worden voor ons allemaal. Je moet weer kunnen bellen naar alle diensten of kunnen langsgaan aan een loket. Dat heeft de Vlaamse regering goedgekeurd, schrijft het Nieuwsblad. Nu moet je vaak online een document invullen of een mail sturen, maar dat blijft voor veel mensen moeilijk. Volgens bevoegd minister Krivits is 40% van de bevolking digitaal kwetsbaar. Net geen Europese titel voor onze jonge rode duivels. De U17 verloren de EK-finale tegen Italië na strafschoppen. Na 90 minuten stond het 1-1. Onterecht vindt bondscoach Sven Vermant, maar hij is wel super trots op zijn ploeg.
4: The only thing that would have been deserved was maybe the win. And in the end, if it's a penalty kicks, you can know it can go both sides. So very proud, very very proud of what we achieved. The players only deserve compliments.
2: Nieuwe kans eind november, want dan spelen onze U17-duivels het WK in Qatar. Hoopvol nieuws over de Deense voetballer Christian Eriksen. Die zakte gisteren opnieuw plots in elkaar op het veld tijdens de oefenwedstrijd met Denemarken tegen Oekraïne. Net als op het EK van 5 jaar geleden kreeg Eriksen een hartstilstand. Hij voetbalt sindsdien met een soort pacemaker en die heeft hem volgens de ploegdokter nu gered. Eriksen stapte zelf van het veld. In het ziekenhuis onderzoeken ze nu wat er precies gebeurd is. Eriksen is 34. En het zit er nu definitief op voor de K3 Originals. Karen, Christel en Kathleen traden gisteravond voor de laatste keer op in een uitverkochte AFAS-dome in Antwerpen. De laatste van 48 shows in ons land en Nederland. De drie sloten af met hun intussen gevleugelde woorden.
5: Vergeet nooit, ik ben Karen. Ik ben Christel. Ik ben Kathleen. Voor altijd jullie K3.
2: K3 Originals kregen ook een bijzondere prijs voor hun straffe concertreeks met in totaal 812.000 verkochte kaartjes. Een grijze dag, eerst nog droog. Deze namiddag gaat het regenen vanaf de kust, mogelijk met onweer. Maxima rond 21 graden, morgen opklaringen, maar ook pittige buien bij zo'n 18 graden. En ook woensdag en daarna blijft het wisselvallig.

0: Amai, vermachine, dat blinkt nogal, jong.
1: Ja, goed onderhouden, hè.
0: Is dat een mini-graver in 35, 3,5 ton?
1: Die is een kenner.
0: Heb je dat nieuw gekocht?
1: Maar nee, jong, gehuurd bij Huurland. Daar hebben ze alles voor bouw en tuin.
2: Krijg als prof 10% korting met de ProPas in onze filialen of op huurland.be. Huurland, topmachines voor bouw en tuin. Vlot besteld, snel geleverd.
3: Waar huren werkt.
2: Je vindt Huurland nu ook in Leuven. Ambachtestraat 3 in Lubbeek.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: Het conflict in het Midden-Oosten escaleert. Israël en Iran bestoken elkaar opnieuw voor het eerst na een wapenstilstand van 2 maanden. In Jeruzalem zijn vanmorgen zeker 8 ontploffingen gemeld bij Iraanse aanvallen. Het Israëlische leger beweert nogthans dat alle raketten op tijd uit de lucht gehaald zijn. Volgens een hulporganisatie vielen er geen slachtoffers. Gisteravond viel Iran-Israël ook al aan als vergelding voor Israëlische aanvallen op de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon, waarop Israël reageerde met tegenaanvallen naar eigen zeggen op militaire doelen. Daarbij zou een petrochemische site in Iran geraakt zijn. Volgens een lokale leider is er schade. Amerikaans president Trump had de Israëlische premier Netanyahu nogthans opgeroepen om niet te reageren op de Iraanse aanvallen, maar die heeft niet geluisterd. Politicoloog David Kriekemans.
6: Donald Trump is bijzonder gefrustreerd. Hij wil absoluut een deal maken met Iran, maar die deal zit vast omdat Iran zegt Hezbollah, een Iraanse proxy in Libanon, wordt structureel aangevallen door Israël. Dat moet stoppen, anders zullen wij nooit een vrede deal maken met de VS.
5: Er zit al een tijdje een haar in de boter tussen Trump en Netanyahu. De Vlaamse overheid moet weer beter bereikbaar worden voor ons allemaal. Je moet weer kunnen bellen naar alle diensten of kunnen langsgaan aan een loket voor hulp met het groeipakket of mijn verbouwpremie bijvoorbeeld. Dat heeft de Vlaamse regering goedgekeurd. Nu moet je vaak online een document invullen of een mail sturen, maar dat blijkt voor veel mensen moeilijk. Volgens bevoegd minister Krivits is 40% van de bevolking digitaal kwetsbaar. Het was opnieuw geen goed jaar voor de Vlaamse films. Het Vlaams Audiovisueel Fonds pompt er op 5 jaar tijd nogthans 31 miljoen euro aan subsidies in meer dan 80 films, zoals Patser of Radioman. Maar die trekken amper bezoekers, HLN-journalist Mark Koenigracht.
7: Het komt vooral door een soort wissel van de wacht binnen het VAS die subsidies moet geven. En waar die commissies eigenlijk worden bevolkt door mensen die het misschien wel heel goed voor hebben voor de Vlaamse film, maar dan voor een soort alternatief voor de Vlaamse film. Het moet allemaal heel woke zijn, het moet allemaal heel correct zijn. Een populaire Vlaamse film is eigenlijk bijna uitgesloten.
5: Volgens het VAF gaan we ook gewoon minder naar de bioscoop en wachten we tot we die films thuis kunnen zien via streaming. Teleurstelling, maar ook trots bij onze jonge Rode Duivels. De U17-ploeg verloor de EK-finale tegen Italië na strafschoppen. Na 90 minuten stond het 1-1. We verdienen meer, vindt bondscoach Sven Vermant.
8: The only thing that would have been deserved was maybe the win. And in the end, if it's penalty kicks, you can know it can go both sides. So very proud, very, very proud of what we achieved. The players only deserve compliments.
5: Nieuwe kans eind november, want dan spelen onze U17-duivels het WK in Qatar. We krijgen een grijze dag, eerst nog droog. Deze namiddag gaat het regenen vanaf de kust, mogelijk met onweer, maximaal rond 21 graden. Morgen opklaringen, maar ook pittige buien bij zo'n 18 graden. Ook woensdag en daarna is het wisselvallig.
9: Here we go.
10: Right now.
9: Ready?
10: Turn it up.

0: een evenement, feestje, verjaardag, communie. Eén adres. Party-crew.be. Horecamateriaal, foodtruck, bierwagen, tenten, kinderanimatie. Kijk op party-crew.be. Of bel Gerrit Wouters op 0495 18 10 70. Dat is 0495 18 10 70.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek Mijn Zorgwinkel.
2: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit

0: kwekende indruk.
1: Madonna.
0: Madonna, Sabrina Carpenter, bring your love.
1: I got something I want to talk about.
0: Het is 8:30, hier is de RGR Nieuwsflash.
2: Het conflict in het Midden-Oosten escaleert. Israël en Iran bestoken elkaar opnieuw voor het eerst na een wapenstilstand van 2 maanden. In Jeruzalem zijn vanmorgen zeker 8 ontploffingen gemeld bij Iraanse aanvallen. Het Israëlische leger beweert nogthans dat alle raketten op tijd uit de lucht gehaald zijn. Volgens een hulporganisatie vielen er geen slachtoffers. Gisteravond viel Iran Israël ook al aan als vergelding voor Israëlische aanvallen op de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon, waarop Israël reageerde met tegenaanvallen naar eigen zeggen op militaire doelen. Daarbij zou een petrochemische site in Iran geraakt zijn. Volgens een lokale leider is er schade. Amerikaans president Trump had de Israëlische premier Netanyahu nogthans opgeroepen om niet te reageren op de Iraanse aanvallen, maar die heeft niet geluisterd. Politicoloog David Kriekmans.
3: Donald Trump is bijzonder gefrustreerd. Hij wil absoluut een deal maken met Iran, maar die deal zit vast omdat Iran zegt Hezbollah, een Iraanse proxy in Libanon, wordt structureel aangevallen door Israël. Dat moet stoppen, anders zullen wij nooit een vredesdeal maken met de VS.
2: Er zit al een tijdje een haar in de boter tussen Trump en Netanyahu. De Vlaamse overheid moet weer beter bereikbaar worden voor ons allemaal. Je moet weer kunnen bellen naar alle diensten of kunnen langsgaan aan een loket voor hulp met het groeipakket of mijn verbouwpremie bijvoorbeeld. Dat heeft de Vlaamse regering goedgekeurd. Nu moet je vaak online een document invullen of een mail sturen, maar dat blijkt voor veel mensen moeilijk. Volgens bevoegd minister Krivits is 40% van de bevolking digitaal kwetsbaar. Het was opnieuw geen goed jaar voor de Vlaamse films. Het Vlaams Audiovisueel Fonds pompt er op 5 jaar tijd nogthans 31 miljoen euro aan subsidies in meer dan 80 films, zoals Patser of Radio Man. Maar die trekken amper bezoekers, HLN-journalist Mark Koenigracht.
4: Het komt vooral door een soort wisselende wacht binnen het veld die subsidies moet geven. En waar die commissies eigenlijk worden bevolkt door mensen die het misschien wel heel goed voor hebben voor de Vlaamse film, maar dan voor een soort alternatief voor de Vlaamse film. Het moet allemaal heel woke zijn, het moet allemaal heel correct zijn. Een populaire Vlaamse film is eigenlijk bijna uitgesloten.
2: Volgens het FAF gaan we ook gewoon minder naar de bioscoop en wachten we tot we die films thuis kunnen zien via streaming. Teleurstelling, maar ook trots bij onze jonge Rode Duivels. De U17-ploeg verloor de EK-finale tegen Italië na strafschoppen. Na 90 minuten stond het 1-1. We verdienen meer, vindt bondscoach Sven Vermant.
5: The only thing that would have been deserved was maybe the win. And in the end, if it's a penalty kick, you can know it can go both sides. So very proud, very, very proud of what we achieved. The players only deserve compliments.
2: Nieuwe kans eind november, want dan spelen onze U17-duivels het WK in Qatar. We krijgen een grijze dag, eerst nog droog. Deze namiddag gaat het regenen vanaf de kust, mogelijk met onweer, maxima rond 21 graden. Morgen opklaringen, maar ook pittige buien bij zo'n 18 graden. Ook woensdag en daarna is het wisselvallig.

Alright, alright. At the Villa People, open your eyes. Plus van het weekend dat Laura Tesoro, Tesoro van The Voice, zei: ik dacht, wat zit ik hier te doen? Ik dacht, wat zit ik hier feitelijk te lezen?

Scarlet Fantasy Hotel in Dist is een paradijs waar alle verbeelding werkelijkheid wordt. Ga op ontdekking in onze mysterieuze kamers en suites en geniet van deze luxe omgeving. Voorzien van het king-size bed uit jouw dromen. Reserveer in het Scarlet Love Hotel voor een kort of lang verblijf. 013 55 67 91 www.scarlet-club.be Halensebaan 61 in Diest.

0: One, two, three.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: The original is back. Leuven 106.7 FM. Via rgrfm.be. En op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant. In Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
4: We voelen ons mentaal al maar slechter. Voor het eerst in 5 jaar voelt de helft van de Belgen zich achteruit gaan. Dat blijkt uit een nieuwe studie. Zowat 1 op de 3 bleef vorig jaar minstens 1 keer ziek thuis van het werk door mentale redenen. Professor arbeidsgeneeskunde Lode Goderis.
5: De meesten ervaren stress op het werk, maar ook thuis. Wat we ook wel zien, is dat het door de impact van AI ook begint toe te nemen. En zeker op het vlak van onzekerheid, wat het betekent op het werk. Daarnaast zien we vooral bij jongeren dat er ook heel wat financiële onzekerheid is.
4: Bijna 2 op de 10 lijden aan een depressie. Vooral jongeren tussen 18 en 34 jaar hebben het al maar lastiger. En hulpvragen blijft voor veel mensen moeilijk, vooral omdat een specialist best duur is. In Gladbeek in Vlaams-Brabant woedt een zware brand in een varkensboerderij. Dat meldt HLN. Er hangt een enorme rookpluim die van ver te zien is. Buurtbewoners houden best hun ramen en deuren dicht. Over oorzaak, schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het was opnieuw geen goed jaar voor de Vlaamse films. Het Vlaams Audiovisueel Fonds pompte op 5 jaar tijd nogthans 31 miljoen euro aan subsidies in meer dan 80 films, zoals Patser of Radio Man, maar die trekken amper bezoekers, HLN-journalist Mark Koengracht.
6: Het komt vooral door een soort wissel van de wacht binnen het veld die subsidies moet geven. En waar die commissies eigenlijk worden bevolkt door mensen die het misschien wel heel goed voor hebben voor de Vlaamse film, maar dan voor een soort alternatief voor de Vlaamse film. Het moet allemaal heel woke zijn, het moet allemaal heel correct zijn. Een populaire Vlaamse film is eigenlijk bijna uitgesloten.
4: Volgens het FAF gaan we zelf gewoon ook minder naar de bioscoop en wachten we tot we films thuis kunnen zien via streaming. Het conflict in het Midden-Oosten escaleert. Israël en Iran bestoken elkaar opnieuw voor het eerst na een wapenstilstand van 2 maanden. In Jeruzalem zijn zeker 8 ontploffingen gemeld bij Iraanse aanvallen. Het Israëlische leger beweert nogthans dat alle raketten op tijd uit de lucht gehaald zijn. Volgens een hulporganisatie vielen er geen slachtoffers. Gisteravond viel Iran Israël ook al aan als vergelding voor Israëlische aanvallen op de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon, waarop Israël reageerde met tegenaanvallen naar eigen zeggen op militaire doelen. Daarbij zou een petrochemische site in Iran geraakt zijn. Volgens een lokale leider is er schade. Er zijn zeker 15 doden gevallen bij een zware aardbeving op de Filipijnen en ook minstens 130 gewonden, dat meldt de civiele bescherming daar. Er werd ook een tsunami-alarm afgekondigd, maar dat is intussen weer opgeheven. Het is bewolkt vandaag met na de middag regen vanuit het westen, maximaal rond 23 graden. Morgen en de volgende dagen zijn er opklaringen, maar ook buien bij 17 graden. Vanaf het weekend wordt het zonniger en vanaf zondag ook warmer.
7: Karima, Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima, Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
8: Here we go, right now. Ready? Turn it up.

0: Somebody else. Save your love, man, for somebody else.
1: Allee, jongen.
0: Ja, hij moet het zelf weten, man. Bedoel, daar kom ik niet tussen. Man. Het is 9 over 9. Het is maandag 8 juni, nieuw uur. Rhythm and Dance.

0: problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Brasserie Viertap Terillaar. Onze slogan al 25 jaar lang. Geef de klanten een grote kwantiteit van prima kwaliteit tegen een zacht prijsje. Omdat er maar ene de zotste kan zijn. Naar Tirol in Opwinter, Ollie's Kookpot in Kachevinnen en Ollie's Buikje Vol in Glabbeek. Nu de Viertap in Rillaar met de enige echte Ollie. Brasserie Viertap, Molenstraat 1 te Rillaar. Bel en reserveer 0610 30 06 28 of surf naar brasserieviertap.be.
2: Op je werk luisteren naar RGR kan je productiviteit enorm verhogen. Kijk maar naar ons. Wacht even, dat is een slecht voorbeeld.
3: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM.

warm naar huis. Het zou nog een hit kunnen worden voor Danny Fabri, maar laat het maar zo. Glow warm, carry me home uit het midden van de 90s. Het is 9:30, zo meteen Jason Derulo. Eerst Bob Sinclair.

Het Scarlet Fantasy Hotel in Dist is een paradijs waar alle verbeelding werkelijkheid wordt. Ga op ontdekking in onze mysterieuze kamers en suites en geniet van deze luxe omgeving, voorzien van het king-size bed uit jouw dromen. Reserveer in het Scarlet Love Hotel voor een kort of lang verblijf. 013 55 67 91 www.scarlet-club.be. Halensebaan 61 in Diest.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Yay! The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant, in Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
4: We voelen ons mentaal al maar slechter. Voor het eerst in 5 jaar voelt de helft van de Belgen zichzelf achteruit gaan. Dat blijkt uit een nieuwe studie. Zowat 1 op de 3 bleef vorig jaar minstens 1 keer ziek thuis van het werk door mentale redenen. Professor arbeidsgeneeskunde Lode Goderis.
5: De meesten ervaren stress op het werk, maar ook thuis. Wat we ook wel zien, is dat het door de impact van AI ook begint toe te nemen. En zeker op het vlak van onzekerheid, wat het betekent op het werk. Daarnaast zien we vooral bij jongeren dat er ook heel wat financiële onzekerheid is.
4: Bijna 2 op de 10 lijden aan een depressie. Vooral jongeren tussen 18 en 34 jaar hebben het al maar lastiger. En hulpvragen blijft voor veel mensen moeilijk. Vooral omdat een specialist best duur is. NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben een Russische drone neergehaald boven Letland. Dat had net het luchtalarm afgekondigd langs de grens met Rusland, omdat de drone al gespot was. Inwoners werd aangeraden om binnen te schuilen. Over eventuele brokstukken of schade is voorlopig niets bekend. In Armenië heeft de partij van zittend premier Nikol Pashinyan de parlementsverkiezingen ruim gewonnen. Bijna alle stemmen zijn geteld en Pashinyan haalt bijna 50%. Zijn grootste rivaal, een pro-Russische miljardair, komt uit op zowat 23%. Pashinyan is pro-Europees en wil de relatie met buurland Azerbeidzjan herstellen. Het is bewolkt vandaag met na de middag regen vanuit het westen. De maxima liggen rond 23 graden. Morgen en de volgende dagen zijn er opklaringen, maar ook buien bij 17 graden.
6: Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima. Oudemar 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
7: Here we go. Right now. Ready? Turn it up.
8: Show is hot out here. No, I don't mind though.

tien uur geweest. Met de meest recente van Robin Schulz. We gaan verder dit uur op het elan van Marky Mark. Anders gezegd, meer dance, meer beats. Onder meer Ida Core, we hebben de Sun Club. En we starten met deze van de nieuwe Dub Work.

0: problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longines Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longines Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Op je werk luisteren naar RGR kan je productiviteit enorm verhogen. Kijk maar naar ons. Wacht even, dat is een slecht voorbeeld.
2: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM.

0: Amai, vermachine, dat blinkt nogal, jong.
1: Ja, goed onderhouden, hè.
0: Is dat een mini-graver U35 3,5 ton?
1: Nu is een kenner.
0: Heb je dat nieuw gekocht?
1: Maar nee, jong, gehuurd bij Huurland. Daar hebben ze alles voor bouw en tuin.
2: Krijg als prof 10% korting met de ProPas in onze filialen of op huurland.be. Huurland, topmachines voor bouw en tuin. Vlot besteld, snel geleverd.
3: Waar huren werkt.
2: Je vindt Huurland nu ook in Leuven. Ambachtenstraat 3 in Lubbeek.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: The original is back. Leuven 106.7 FM. Via rgrfm.be. En op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant. In Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
4: In Frankrijk is zanger Patrick Bruel opgepakt na beschuldiging van seksueel misbruik, dat meldt het parket. Zeker 30 vrouwen beschuldigen Bruel van aanranding en verkrachting tussen 1997 en 2001. Ook in ons land loopt er een gerechtelijk onderzoek tegen hem. Bruel is 67, je kent hem zeker van zijn grootste hit Cassez la Voix. Wie een buitenlands klinkende naam heeft, krijgt 29% minder positieve reacties op een sollicitatie. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van de UGent en de VUB in de hele wereld. Opvallend, als je een woning wil huren, speelt je naam minder een rol. Onderzoeker Louise de Vos.
5: Dat discriminatie op basis van etniciteit sterker zou zijn op de arbeidsmarkt dan de huurmarkt, hadden we niet per se verwacht. Maar we kunnen het wel verklaren vanuit het feit dat er op de werkvloer intensiever contact is met elkaar dan het contact tussen een verhuurder en een huurder. Op basis van sociale status hebben we dus ook discriminatie, die dan net sterker is op de huurmarkt dan op de arbeidsmarkt.
4: Omdat de verhuurder bang is dat hij zijn huurgeld niet krijgt. NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben een Russische drone neergehaald boven Letland. Dat had net het luchtalarm afgekondigd langs de grens met Rusland, omdat de drone al gespot was. Inwoners werden aangeraden om binnen te schuilen. Over eventuele brokstukken of schade is voorlopig niets bekend. Het is grijs vandaag en na de middag regen vanaf de kust. We halen rond 23 graden. Morgen en de volgende dagen zon, maar ook buien. En die kunnen soms stevig zijn. Bij 17 graden vanaf zaterdag wordt het beter.
6: Karima, Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima, Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
7: Here we go.

0: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM.

was destijds de zangeres achter het nummer Evacuate the Dance Floor. Maar laat ons eerlijk zijn, in dit nummer hoor ik niet echt veel vocals terug. Dus ja, wat kwam ze daarin doen, in godsnaam? Felix Jaan en Boy You Turn Me, daarmee is 11:30 geweest op deze maandag 8 juni. Dit is RGR Dance.

0: Sprinkerkoning. De specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Sprinkerkoning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfklevend Sprinkerkoning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
2: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons.
0: Bestel nu met kortingscode RADIO op stickerkoning.be. Het Scarlet Fantasy Hotel in Diest is een paradijs waar alle verbeelding werkelijkheid wordt. Ga op ontdekking in onze mysterieuze kamers en suites en geniet van deze luxe omgeving. Voorzien van het king-size bed uit jouw dromen. Reserveer in het Scarlet Love Hotel voor een kort of lang verblijf. 013-55-67-91. www.scarlet-club.be. Halensebaan 61 in Diest.
3: Hamburg Hamburgers. Om lekker te eten begeeft u zich naar de Amerstraat te Aarschot. The best burgers in town. Aangevuld met de lekkerste side dishes. We hebben ze in huis. Spare ribs, salades en pasta's. Of ons studentenmenu voor maar 15 euro. Maar ook als u enkel iets wilt drinken, kan u bij Hamburg terecht.
4: Bij gedacht.
3: Hamburg is klaar voor de zomer. Vanaf 1 mei. Alle dagen geopend vanaf 10 uur. Kom en proef onze zelfgemaakte en verse cocktails in onze zomerbar. Of op het zonneterras langs de Demmer. Waar u tevens kan genieten van een overheerlijk ijsje. Check onze socials voor events en suggesties. Hamburg, Hamburgers, Amerstraat, Aarschot.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Yo! The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant, in Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is
4: De oorlog in het Midden-Oosten zit in een beslissende fase, dat zegt oorlogsjournalist Robin Ramakers. Het conflict tussen Iran en Israël escaleerde gisteravond opnieuw toen beide landen elkaar na 2 maanden wapenstilstand weer begonnen aan te vallen.
5: De fundamentele keuze is eigenlijk meer geweld en escalatie. Of zal de Amerikaanse president Donald Trump zorgen dat Israël niet doordrukt? Het mag klaar en duidelijk zijn dat er op dit moment 1 winnende partij is. Iran is erin geslaagd om een wicht te drijven tussen Israël en de VS, die eigenlijk aan de oorlog begonnen zijn.
4: De Israëlische premier Netanyahu heeft deze voormiddag zijn veiligheidskabinet bijeengeroepen. Iran zegt dan weer dat de escalatie zeker gevolgen zal hebben op de onderhandelingen met de VS. Volgens Iran is de VS meeverantwoordelijk. Wie een buitenlands klinkende naam heeft, krijgt 29% minder positieve reacties op een sollicitatie. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van de UGent en de VUB in de hele wereld. Opvallend, als je een woning wil huren, speelt je naam minder een rol, onderzoeker Louise de Vos.
6: Dat discriminatie op basis van etniciteit sterker zou zijn op de arbeidsmarkt dan de huurmarkt, hadden we niet per se verwacht. Maar we kunnen het wel verklaren vanuit het feit dat er op de werkvloer intensiever contact is met elkaar dan het contact tussen een verhuurder en een huurder. Op basis van sociale status hebben we dus ook discriminatie, die dan net sterker is op de huurmarkt dan op de arbeidsmarkt.
4: Omdat de verhuurder bang is dat hij zijn huurgeld niet krijgt. In Frankrijk is zanger Patrick Bruel opgepakt na beschuldigingen van seksueel misbruik. Dat meldt het parket. Zeker 30 vrouwen beschuldigen Bruel van aanranding en verkrachting tussen 1997 en 2001. Ook in ons land loopt er een gerechtelijk onderzoek tegen hem. Bruel is 67. Je kent hem zeker van zijn grootste hit Cassez la voix. In de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, de vroegere Dauphiné, zijn de renners bezig aan de tweede rit, maar liefst 237 kilometer lang met onderweg 4 stevige beklimmingen. Onze landgenoot Ramses de Bruyne rijdt in de groene trui. Hij werd gisteren knap tweede.
7: Ik had dat niet verwacht dat ik hier in de groene trui ging staan. Ik denk dat vandaag ook weer gaat sprinten of gaat de vroege vlucht voorblijven. Ik denk dat het gewoon een beetje afhankelijk gaat zijn van de situatie. Het gaat sowieso nog een heel lastige week worden. Ik hoop misschien in etappe 4 en 5 nog een keer mee te zijn in de vroege vlucht.
4: De Fransman Alex Baudin rijdt in de gele leiderstrui, aankomst straks rond 5 uur. Florentino Perez volgt zichzelf op als voorzitter van Real Madrid. Hij won de verkiezingen en mag aan zijn 8e mandaat beginnen tot 2030. Perez had zelf om de verkiezingen gevraagd om te zien of hij nog genoeg steun krijgt, want er kwam kritiek omdat Real al 2 seizoenen geen prijs pakte. Vanmiddag en vanavond grijs en geleidelijk regen vanaf de kust bij 23 graden. Morgen en de volgende dagen krijgen we zon en buien. Die kunnen pittig zijn bij 17 graden. Vanaf zaterdag zonniger en warmer. Zondag halen we 25 graden en meer.
8: Karima, Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima, Oudemar 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
9: Here we go. Right now. Ready? Turn it up.

door je speakers. Daar zorgen wij voor van maandag tot en met vrijdag. De mannen met een missie hier bij het meest eigenzinnige radiostation van Vlaams-Brabant. En s'avonds vanaf 6 uur dan starten wij de dance hits on repeat. Stay tuned on the original.

Een evenement, feestje, verjaardag, communie, één adres. party-crew.be. Horecamateriaal, foodtruck, bierwagen, tenten, kinderanimatie.

0: Of bel Gerrit Wouters op 0495 18 10 70. Dat is 0495 18 10 70. Op je werk luisteren naar RGR kan je productiviteit enorm verhogen. Kijk maar naar ons. Wacht even, dat is een slecht voorbeeld.
1: Op je radio, telefoon, tablet of PC. Dit is

De Vlaamse regering die gaat weer eens met geld gooien. Ze zijn van plan om 119 miljoen euro aan subsidies te geven aan Volvo Gent. En

0: Amai, vermachine, dat blinkt nogal, jong.
1: Ja, goed onderhouden, hè.
0: Is dat een mini-graver in 35,3 ton?
1: Die is een kenner.
0: Heb je dat nieuw gekocht?
1: Maar nee, jong, gehuurd bij Huurland. Daar hebben ze alles voor bouw en tuin.
2: Krijg als proef 10% korting met de ProPas in onze filialen of op huurland.be. Huurland, topmachines voor bouw en tuin. Vlot besteld, snel geleverd. Waar huren werkt. Je vindt Huurland nu ook in Leuven. Ambachtenstraat 3 in Lubbeek.
3: Hamburg Hamburgers. Om lekker te eten begeeft u zich naar de Amerstraat te Aarschot. The best burgers in town. Aangevuld met de lekkerste side dishes. We hebben ze in huis. Spare ribs, salades en pasta's. Of ons studentenmenu voor maar €15. Maar ook als u enkel iets wilt drinken, kan u bij Hamburg terecht.
4: Bij gedacht.
3: Hamburg is klaar voor de zomer. Vanaf 1 mei. Alle dagen geopend vanaf 10 uur. Kom en proef onze zelfgemaakte en verse cocktails in onze zomerbar. Of op het zonneterras langs de Demer. Waar u tevens kan genieten van een overheerlijk ijsje. Check onze socials voor events en suggesties. Hamburg, Hamburgers, Amersfoort, Aarschot.

Dynamite. De beats op volle kracht. Wij zijn er weer. Rhythm and Dance. The original is back. Meer bangelijke dance music komt eraan. Ook aan de andere kant van 1 uur. Dus blijft u gerust hangen hier bij ons.

0: One, two, three.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: The original is back. Leuven 106.7 FM. Via rgrfm.be. En op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant. In Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
4: Amerikaans president Donald Trump vraagt Israël en Iran om te stoppen met elkaar aan te vallen. Hij reageert daarmee op de nieuwe escalatie van gisteravond. Iran viel toen Israël aan na 2 maanden wapenstilstand. Israël reageerde met tegenaanvallen. Oorlogsjournalist Robin Ramakers.
5: Eén ding is duidelijk. De oorlog tussen Iran en Israël en de VS aan de andere kant zit op dit moment in een beslissende fase met deze escalatie. Het mag klaar en duidelijk zijn dat er op dit moment 1 winnende partij is... Hoe vreemd dat ook mogen klinken, Iran. Iran is erin geslaagd om een wicht te drijven tussen Israël en de VS.
4: Die de oorlog dus begonnen waren. De Israëlische premier Netanyahu riep deze voormiddag zijn veiligheidskabinet bijeen. Iran zegt dat de escalatie zeker gevolgen zal hebben op de onderhandelingen met de VS. Volgens Iran is de VS mee verantwoordelijk. Grote drugsvangst in Brussel. Daar heeft de politie meer dan 17 kilogram marihuana, 1,5 kilo cannabis en meer dan 34.000 euro cashgeld in beslag genomen. Het gebeurde eergisteren tijdens een huiszoeking. Er is ook een man opgepakt. Hij is intussen ook al aangehouden. Bij de stalbrand in Glabbeek in Vlaams-Brabant zijn zeker 1500 varkens omgekomen. 1200 anderen overleefden het en worden naar andere veebedrijven gebracht. Het vuur brak vanmorgen uit en is intussen onder controle. De oorzaak is nog niet duidelijk. Een branddeskundige gaat die onderzoeken. Op de Filipijnen loopt de dodentol na de aardbeving van vanmorgen op. Er zijn nu al 32 lichamen geborgen, 134 andere mensen raakten gewond. En dat cijfer kan nog stijgen, want 12 mensen zijn vermist. De beving had een kracht van 7,8. Op beelden zien we verwoeste gebouwen. De schok was zelf voelbaar tot in Indonesië. Buitenlandse Zaken bij ons laat weten dat ze de situatie op de Filipijnen opvolgen. En ze raden Belgen daar aan om zich te registreren op Travelers Online en om de aanwijzingen van de lokale besturen te volgen. In de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, de vroegere Dauphiné, zijn de redders bezig aan de tweede rit. Maar liefst 237 kilometer lang met onderweg 4 stevige beklimmingen. Onze landgenoot Ramses de Bruyne rijdt in de groene trui. Hij werd gisteren knap tweede.
6: Ik had dat niet verwacht dat ik hier in de groene trui ging staan. Ik denk dat vandaag ook weer gaat sprinten of gaat de vroege vlucht voorblijven. Ik denk dat het gewoon een beetje afhankelijk gaat zijn van de situatie. Het gaat sowieso nog een heel lastige week worden. Ik hoop misschien in etappe 4 en 5 nog een keer mee te zijn in de vroege vlucht.
4: De Fransman Alex Baudin rijdt in de gele leiderstrui. Aankomst straks rond 5 uur. De Deense voetballer Christian Eriksen zal het ziekenhuis snel mogen verlaten. Dat meldt de Voetbalbond. Eriksen zakte gisteravond plots in elkaar tijdens de oefenwedstrijd tegen Oekraïne. Hij kreeg net als op het EK 5 jaar geleden een hartstilstand. Sindsdien voetbalt hij met een defibrillator. Het is niet duidelijk wat het nu betekent voor de rest van zijn carrière. Eriksen is 34. Vanmiddag en vanavond grijs en geleidelijke regen vanaf de kust bij 23 graden. Morgen en de volgende dagen krijgen we zon en buien. Die kunnen pittig zijn bij 17 graden. Vanaf zaterdag zonniger en warmer. Zondag halen we 25 graden en meer.
7: Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima. Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
8: Here we go. Right now. Ready? Turn it up.
9: Pop that, pop that, disco X.

0: Een evenement, feestje, verjaardag, communie, één adres. party-crew.be. Horecamateriaal, foodtruck, bierwagen, tenten, kinderanimatie. Kijk op party-crew.be. Of bel Gerrit Wouters op 0495 18 10 70. Dat is 0495 18 10 70.
1: Brasserie Viertap Terillaar. Onze slogan al 25 jaar lang. Geef de klanten een grote kwantiteit van prima kwaliteit tegen een zacht prijsje. Omdat er maar ene de zotste kan zijn. Na Tirol in Opwinter, Ollie's Kookpot in Kaggevinne en Ollie's Buikje Vol in Glabbeek. Nu de Viertap in Rillaar met de enige echte Ollie. Brasserie Viertap, Molenstraat 1 te Rillaar. Bel en reserveer 0610 30 06 28 of surf naar brasserievietap.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM.

Volg ons op Facebook of Instagram. En laat ons uiteraard knallen. Altijd en overal. De mannen met een missie in je radio van maandag tot en met vrijdag tussen 6 en 6. Vanaf 6.

0: Scarlet Fantasy Hotel in Dist is een paradijs waar alle verbeelding werkelijkheid wordt. Ga op ontdekking in onze mysterieuze kamers en suites en geniet van deze luxe omgeving. Voorzien van het king-size bed uit jouw dromen. Reserveer in het Scarlet Love Hotel voor een kort of lang verblijf. 013 55 67 91 www.scarlet-club.be. Halensebaan 61 in Diest.
1: Hamburg Hamburgers. Om lekker te eten begeeft u zich naar de Amerstraat te Aarschot. The best burgers in town. Aangevuld met de lekkerste side dishes. We hebben ze in huis. Spare ribs, salades en pasta's. Of ons studentenmenu voor maar 15 euro. Maar ook als u enkel iets wilt drinken, kan u bij Hamburg terecht.
2: Ben gedacht.
1: Hamburg is klaar voor de zomer. Vanaf 1 mei. Alle dagen geopend vanaf 10 uur. Kom en proef onze zelfgemaakte en verse cocktails in onze zomerbar. Of op het zonneterras langs de Demer. Waar u tevens kan genieten van een overheerlijk ijsje. Check onze socials voor events en suggesties. Hamburg, Hamburgers, Amerstraat, Aarschot. Yo!

Music? Music, jawel. De music, die gaat ongetwijfeld door. Ook aan de andere kant van 2 uur. Rhythm and Dance non-stop om 4 uur. Dan is er Peter van Wijk. En vanavond om 6 uur, dan starten wij de Dance Hits on Repeat. Stay tuned on the original. Wij zijn RGR met nu Ralphie Rosario.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: The original is back. Leuven 106.7 FM. Via rgrfm.be. En op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant. In Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
4: De Rode Duivels zijn daarnet vertrokken naar het WK. Hun vliegtuig is een dik kwartier geleden opgestegen in Zaventem richting Seattle in de VS. Een vlucht van ruim 12 uur. Maar wat doe je al die tijd aan boord, hoort aanvoerder Jori Tielemans.
5: Het wordt een lange reis, een beetje series kijken, ook een beetje bewegen, hebben ze ons aangegeven. Dus een beetje spreken met de mannen ook, dus een beetje van alles. Maar we kijken er naar uit om daar te zijn.
4: In Seattle is het namiddag als de Duivels daar aankomen. Ze moeten nog enkele uren wakker blijven om de jetlag zo snel mogelijk te verteren. Over exact een week spelen de Duivels hun eerste groepswedstrijd op het WK tegen Egypte. Amerikaans president Trump roept Israël en Iran op om te stoppen met elkaar aan te vallen. Hij reageert daarmee op de nieuwe escalatie van gisteravond. Iran viel toen Israël aan na 2 maanden wapenstilstand. Israël reageerde met tegenaanvallen. Iran zegt dat de escalatie zeker gevolgen zal hebben op de vredesgesprekken met de VS, want volgens hen is de VS mee verantwoordelijk. Op de Filipijnen loopt de dodentol na de aardbeving van vanmorgen op. Er zijn nu al 32 lichamen geborgen, 134 andere mensen raakten gewond. En dat cijfer kan nog stijgen, want 12 mensen zijn vermist. Buitenlandse Zaken bij ons laat weten dat ze de situatie op de Filipijnen opvolgen. En ze raden België daaraan om zich te registreren op Travelers Online. De Deense voetballer Christian Eriksen zal het ziekenhuis snel mogen verlaten, dat meldt de Voetbalbond. Eriksen zakte gisteravond plots in elkaar tijdens de oefenwedstrijd tegen Oekraïne. Hij kreeg net als op het EK 5 jaar geleden een hartstilstand. Sindsdien voetbalt hij met een defibrillator. Het is niet duidelijk wat dit nu betekent voor de rest van zijn carrière. Eriksen is 34. Vanmiddag en vanavond grijs en geleidelijk regen vanaf de kust bij 23 graden. Morgen en de volgende dagen krijgen we zon en buien. Die kunnen pittig zijn bij 17 graden.
3: Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima. Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
6: Here we go. Right now. Ready? Turn it up.

0: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Op je werk luisteren naar RGR kan je productiviteit enorm verhogen. Kijk maar naar ons. Wacht even, dat is een slecht voorbeeld.
2: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM.

Scarlet Fantasy Hotel in Dist is een paradijs waar alle verbeelding werkelijkheid wordt. Ga op ontdekking in onze mysterieuze kamers en suites en geniet van deze luxe omgeving, voorzien van het king-size bed uit jouw dromen. Reserveer in het Scarlet Love Hotel voor een kort of lang verblijf. 013 55 67 91 www.scarlet-club.be. Halensebaan 61 in Diest.

0: not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go. Rhythm and dance.
1: Jorge. 1, 2, 3.
2: All right, listen up.
3: Hey, listen up.
4: Listen up.
5: Yo! The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
6: In Anderlecht wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers na de zware brand in een loods. Dat bevestigt het parket van Brussel. De zoektocht verloopt bijzonder moeizaam. Bij de brand zaterdag vielen al zeker 2 doden. Maar dat kunnen er dus nog meer worden. De slachtoffers zijn ook nog niet geïdentificeerd. Bij de brand raakte ook 1 brandweerman gewond. Hoe de brand ontstond is nog niet duidelijk. Iran zegt dat het stopt met zijn aanvallen op Israël. Ze waren een vergelding voor de Israëlische aanvallen op de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon. Iran waarschuwt wel dat als die aanvallen voortgaan, het nog harder zal terugslaan. En volgens het Libanese staatspersagentschap zijn er intussen ook al nieuwe aanvallen geweest. Daarbij zouden zeker 4 doden gevallen zijn. Het Israëlische leger zegt ook dat het voorbereid is op een langere oorlog met Iran. Amerikaans president Trump riep beide landen vanmiddag op om de aanvallen over en weer te stoppen. De Rode Duivels zijn vertrokken naar het WK. Hun vliegtuig is een dik uur geleden opgestegen in Zaventem richting Seattle in de VS. Een vlucht van ruim 12 uur, hoort aanvoerder Jori Tielemans.
7: Het wordt een lange reis, een beetje series kijken, ook een beetje bewegen, hebben ze ons aangegeven. Dus een beetje spreken met de mannen ook, dus een beetje van alles. Maar we kijken er naar uit om daar te zijn.
6: In Seattle is het namiddag als de Duivels daar aankomen. Ze moeten dan nog enkele uren wakker blijven om die jetlag zo snel mogelijk te verteren. En over exact een week spelen de Duivels hun eerste groepswedstrijd op het WK tegen Egypte. Vanmiddag en vanavond is het grijs en geleidelijk gaat het regenen vanaf de kust. 23 graden. Morgen en de volgende dagen krijgen we zon en buien. En die kunnen pittig zijn bij 17 graden. Vanaf zaterdag is het zonniger en warmer. Zondag halen we 25 graden en meer.
8: Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima. Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
9: Here we go. Right now. Ready? Turn it up.

0: altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM.

0: Da-da-da.
1: Oh, mooi, vermachine, dat blinkt nogal, jong.
2: Ja, goed onderhouden, hè.
1: Is dat een mini-graver in 35,3,5 ton?
2: Die zijn een kenner.
1: Heb je dat nieuw gekocht?
2: Maar nee, jong, gehuurd bij Huurland. Daar hebben ze alles voor bouw en tuin.
3: Krijg als proef 10% korting met de ProPas in onze filialen of op huurland.be. Huurland, topmachines voor bouw en tuin. Vlot besteld, snel geleverd. Waar huren werkt. Je vindt Huurland nu ook in Leuven. Ambachtestraat 3 in Lubbeek.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yeah. The original is back. Leuven 106.7 FM. Via rgrfm.be. En op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant. In Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: In Brussel start rond deze tijd opnieuw een betoging tegen de besparingen in het Franstalige onderwijs. Vakbonden, leraren en leerlingen verzamelen er aan het Poelaardplein, maar aan het Centraal Station is er ook een spontane bijeenkomst van leerlingen, zegt journaliste Laurent Stappers, die ter plaatse is.
6: Die bijeenkomst is er tegen de onderwijsbesparingen, maar ook tegen het geweld van de politie bij die vorige betogingen. En ze zeggen hier wel echt dat dat geweld buitenproportioneel was, maar ook nu is het hier echt wel heel onrustig. Er worden bommetjes gegooid, vuurwerk, fietsen en steps worden in brand gestoken, dus het is nu echt wel afwachten of dit vandaag nog verder escaleert.
5: Ook Israël stopt nu met zijn aanvallen op Iran. Volgens internationale media doet Israël dat op vraag van Amerikaans president Trump na een gesprek met premier Netanyahu. Eerder gaf Iran al aan dat het de aanvallen op Israël stopzet. En Rafael Collignon doet een goede zaak op de wereldranglijst naar Roland Garros. Hij haalde daar de derde ronde en stijgt zo 11 plaatsen naar plaats 51. De kloof met Alexander Bloks en Zizou Bergs wordt zo nog wat kleiner. Zij staan op plaats 37 en 40. Vanmiddag en vanavond grijs en geleidelijk regen vanaf de kust bij 23 graden. Morgen en de volgende dagen krijgen we zon en buien. Die kunnen pittig zijn bij 17 graden. Vanaf zaterdag zonniger en warmer. Zondag halen we zelfs 25 graden en meer.
7: Every day with cocktails, tapas and more. Carimo. Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Carimo op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
8: Here we go. Right now.
9: Ready?

Na de top of the hour van 4 uur was er Olivia Dean, zeer populair, en Michael Beltran in My Soul. Basto dit uur, Bibi Rexha en die van Color Sound.

0: Het was 1993 voor deze bom van Culture Beat en Mr. Vain. En je hoort hem ook nog regelmatig in de 90s Lovers Radio Show op RGR Dance. Dat wordt uitgezonden vrijdag en zaterdag tussen 10 en 2. De rode duivels. Wel, die zijn vandaag richting de USA vertrokken. Op de Wereldbeker spelen ze volgende week maandag hun eerste wedstrijd om 9 uur 's avonds tegen Egypte. En vanmiddag al om 1 uur hebben de bondscoach en aanvoerder Yuri Tielemans op het tarmac van Brussels Airport nog gesproken. De missie USA kan beginnen. En wij zijn ook de mannen met een missie.
1: Maar maandag, hè, dat is niks waard. Je moet dat gewoon afschaffen. Serieus, maandag is ellende.
2: Waarom precies?
1: Omdat de frituur dan dicht is. Je zit daar, een mens heeft gewerkt, je bent kapot. Je wil frieten. Hé, maandag, dicht.

0: Een evenement, feestje, verjaardag, communie. Eén adres. party-crew.be. Horecamateriaal, foodtruck, bierwagen, tenten, kinderanimatie. Kijk op party-crew.be. Of bel Gerrit Wouters op 0495 18 10 70. Dat is 0495 18 10 70.
1: Op je werk luisteren naar RGR kan je productiviteit enorm verhogen. Kijk maar naar ons. Wacht even, dat is een slecht voorbeeld.
0: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM.

0: Lewis. Helemaal back in business en I just might. Laat hem knallen in Vlaams-Brabant. Jawel, via DAB+. En ook in de regio van Brussel. En ook Mechelen doen we aan. Lander Frederiks uit Heist op den Berg mag zich voortaan de op één na slimste mens ter wereld noemen. Want Lander helaas kwam 7 punten tekort om de overwinning binnen te pakken. Hij werd tweede op het wereldkampioenschap quizzen. Dat vond gelijktijdig plaats in meer dan 50 landen. En 95 landgenoten namen eraan deel. Iedereen kreeg 240 vragen op te lossen in 2 uur tijd. Maar de Amerikaanse Victoria Grace was de beste. Zij werd nummer 1.
1: Ja, we hebben beslist om maandag voortaan pre-dinsdag te noemen. Omdat ja, mensen voelen zich daar gewoon ja, minder triest bij. Hè?
0: Ja, ik denk dat dat allemaal niet waar is. Hè. Color Sound en

Een vette retroplak van Transcape. Vandaag 19 graden aan de kust, 22 graden in het centrum. Vanavond en vannacht volgen er meer opklaringen vanaf het westen. En dan morgen maximaal tussen 13 en 18 graden met mogelijk...

Ze is natuurlijk helemaal geen sad girl. Bibi Rexha, met aan de knoppen David Guetta. Op het wereldkampioenschap voetbal, dat donderdag op 11 juni begint, wordt natuurlijk ook een spektakel op het podium. Wat had u anders gedacht? Shakira treedt op tijdens de openingsceremonie in Mexico-stad. Het officiële nummer van het wereldkampioenschap heet Die Die. Elk land krijgt ook een eigen openingsceremonie. In Canada staat onder andere Alanis Morissette op dat podium. In Los Angeles is het de beurt aan Katy Perry en rapper Future. Trouwens, tijdens de finale op 19 juli wordt voor het eerst een halftime show in de stijl van de Super Bowl op poten gezet. Met onder andere Madonna en die Shakira. Weet u dat nog? Dit was al eens het wereldkampioenschappenlied in 2010. Toen Nederland voor de derde keer in de finale stond. Maar helaas voor de derde keer verloor in 2010. Ondertussen 16 jaar geleden verloren van Spanje na verlengingen.

0: Amai, vermachine, dat blinkt nogal, jong.
1: Ja, goed onderhouden, hè.
0: Is dat een mini-graver in 35,3,5 ton?
1: Nu is een kenner.
0: Heb je dat nieuw gekocht?
1: Maar nee, jong, gehuurd bij Huurland. Daar hebben ze alles voor bouw en tuin.
2: Krijg als proef 10% korting met de ProPas in onze filiale of op huurland.be. Huurland, topmachines voor bouw en tuin. Vlot besteld, snel geleverd.
3: Waar huren werkt.
2: Je vindt Huurland nu ook in Leuven. Ambachtenstraat 3 in Lubbeek.
4: Stickerkoning, de specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk. Full Color, Stickerkoning heeft altijd een klevende oplossing.
5: Toonaangevend, in zelfklevend, Stickerkoning.
4: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
6: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons.
4: Bestel nu met kortingscode RADIO op stickerkoning.be.
7: Hamburg Hamburgers. Om lekker te eten begeeft u zich naar de Amerstraat te Aarschot. The best burgers in town. Aangevuld met de lekkerste side dishes. We hebben ze in huis. Spare ribs, salades en pasta's. Of ons studentenmenu voor maar 15 euro. Maar ook als u enkel iets wil drinken, kan u bij Hamburg terecht.
8: Bij gedacht.
7: Hamburg is klaar voor de zomer. Vanaf 1 mei. Alle dagen geopend vanaf 10 uur. Kom en proef onze zelfgemaakte en verse cocktails in onze zomerbar. Of op het zonneterras langs de Demmer, waar u tevens kan genieten van een overheerlijk ijsje. Check onze socials voor events en suggesties. Hamburg, Hamburgers, Amersfoort, Aarschot.

0: young.
1: Alex Godino en Klaar voor de Zomer, Milo met DJ Licious en Forever Young. Het komende uur heb ik nog iets klaar liggen over de Wereldbeker. Gaan we even terug. En films in Vlaanderen, daar heb ik het ook nog over. En naar het schijnt, we voelen ons allemaal mentaal maar slechter worden. Voor het eerst in 5 jaar voelt de helft van de Belgen zichzelf achteruit gaan. Mentale redenen zijn vooral de oorzaak. Die liggen aan de bron. Bijna 2 op de 10 landgenoten lijden aan een depressie. 2 op 10, dat is ongelooflijk veel. Jongeren tussen 18 en 34 jaar krijgen het steeds moeilijker. Trouwens ook alweer het conflict in het Midden-Oosten. Sommige mensen, ja, die zijn daar echt mee bezig. Het is weer al geëscaleerd. Israël heeft opnieuw Iran bestookt. En gisteravond viel Iran ook Israël aan als vergelding voor de Israëlische aanvallen op Hezbollah in Libanon. Het is helemaal naar de zak, het is helemaal naar de kloten als je het mij vraagt.
2: De wereld gaat in een depressie komen. Wanneer gaat dat heel geleidelijk? Dat is niet van de een op de andere dag?
3: 2030.
2: Nee, voor die tijd al. Voor die tijd al wat. Het gaat gewoon economisch gewoon gigantisch onderuit. En dat is gewoon nodig, want er moet gewoon een harde reset komen om dat opnieuw op te bouwen. Dus dat bedoel ik dan mee. Het begint met de recessie, daar zitten we nu langzaam in. En ze hebben verhalen van de inflatie is onder controle. Dat is natuurlijk de grootste flauwekul. Dus dat is hartstikke duur geworden. Dus de publieke opinie wordt beïnvloed. Langzaam zak je steeds verder weg.
0: Peter van Wijk.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Yay! The original is back. Leuven 106.7 FM. Via rgrfm.be. En op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant. In Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
4: In Brussel is opnieuw een grote betoging aan de gang tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Vakbonden, leerkrachten en leerlingen zijn er bijeengekomen en ze protesteren ook tegen het hardhandig optreden van de politie bij de vorige betogingen. En de aanloop naar de betoging verliep opnieuw woelig, zegt journaliste Laurent Stappers die daar is.
5: Ze zeggen hier wel echt dat dat geweld buitenproportioneel was, maar ook nu is het hier echt wel heel onrustig. Er worden bommetjes gegooid, vuurwerk, fietsen en steps worden in brand gestoken, dus het is nu echt wel afwachten of dit vandaag nog verder escaleert.
4: In Anderlecht wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers na de zware brand in een loods. Dat bevestigt het parket van Brussel. De zoektocht verloopt bijzonder moeizaam. Bij de brand zaterdag vielen al zeker 2 doden, maar dat kunnen er dus nog meer worden. De slachtoffers zijn ook nog niet geïdentificeerd. Bij de brand raakte ook 1 brandweerman gewond. Hoe de brand is kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Een school in Lanaken wil de fatbike bannen. Dat zijn elektrische fietsen op dikke banden. Ze zien eruit als bromfietsen, maar er is geen minimumleeftijd. 10% van de leerlingen komt daar met de fatbike. Dat zorgt voor plaatsgebrek in de fietsenstalling, maar ook voor onveilige situaties, zegt directeur Chrisha Jans.
6: We zien letterlijk de kinderen met de fatbike tussen de kleuters manoeuvreren. En dat geeft gevaarlijke situaties. Vooral het punt dat de school uit is een enorm druk punt.
4: Het fatbike-verbod gaat er volgend schooljaar in. Ook Israël stopt nu met zijn aanvallen op Iran. Dat melden internationale media. Israël zou dat doen op vraag van de Amerikaanse president Donald Trump na een gesprek met premier Netanyahu. Eerder gaf Iran al aan dat het de aanvallen op Israël stopzet. Israël zet zijn aanval op Libanon wel gewoon voort. En de Rode Duivels zijn onderweg naar het WK. Ze zijn vanmiddag opgestegen van op Zaventem. Kapitein Jurie Tielemans is optimistisch.
7: Veel vertrouwen, heel goede 2 oefenwedstrijden gemaakt. Positieve zaken, wat negatieve zaken ook. Het hoort erbij, maar dat is voetbal en je gaat om alles te geven. Zoveel mogelijk winnen natuurlijk en we gaan er alles aan doen om het zo goed mogelijk te doen.
4: De Rode Duivels landen vannacht, onze tijd, in Seattle, waar ze hun basiskamp hebben. Het is daar dan 3 uur in de namiddag. Ze zullen daarna een trainingssessie hebben om zich meteen te proberen aanpassen aan de lokale tijd. En de naam CCML verdwijnt. Dat laat de producent weten. Het drankje zal voortaan ook in ons land Chocomel heten. Die naam heeft het al in het buitenland. België was nog het enige land waar de naam CCML gebruikt werd. In het westen al buien, die trekken nu ook naar het oosten met kans op onweer. Vannacht wordt het weer droger, morgen begint de dag vrij zonnig, later krijgen we opnieuw buien. Het wordt niet warmer dan 18 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig en koel.
8: Every day with cocktails, tapas and more. Karima. Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
9: Here we go. Right now. Ready? Turn it up.

0: Ons Olivia Kedien, nee, nou niet. Maar wah, zowat om de twee uur hoor je ze wel op RGR Dance. Het is maandag, we zijn 8 juni. En het Vlaams Audiovisuele Fonds heeft toch wel in 5 jaar tijd 31 miljoen uitgedeeld. Onder andere de film Patsers kreeg daarvoor 985.000 euro toegestopt. En trouwens, ik ben even gaan kijken naar de top 10 van de beste films sinds dat jaar 2010. Wel, in die hitparade staan de kampioenenfilms op 1, 3, 4 en plaats 5. En dat kan tellen. Hun 4 films op 1, 3, 4 en 5. Bovenaan die film uit 2013 was goed voor 765.000 bezoekers in de cinema. En op 2, Zillion van 4 jaar geleden. 703.000.
1: Ik had het zelf niet beter kunnen zien.
0: Ja, voilà. En op 6 staat Safety First. Een film uit 2015.
2: De vergunning geldt enkel voor een polyvalente ruimte.
0: Hola. Hola.
2: Polyvalent.
3: Waarom ben je niet aan het ageren? Waarom vindt iedereen aan zo'n vreselijke mens? En het daar al eens over nagedacht?

problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longines Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je tuin.

In verschillende dance Eurocharts staat deze hooggenoteerd Magnetic van Bauza. Wordt hier ook volle bak gedraaid. Wel trouwens, de film Team Spirit Next Gen, die een tijdje geleden uitkwam, kreeg een subsidie van het Vlaamse Audiovisuele Fonds van maar liefst €685.000. Maar daartegenover staat dat er slechts 80.000 mensen die film gaan bekijken zijn in de bioscoop. Dat is bijzonder weinig. Trouwens, als je mij vraagt, de tijd dat de Vlaamse films 1 miljoen en meer haalden, wel, die is al lang voorbij. Ja, dat merk je ook aan de films van de kampioenen. Net geen miljoen.

vanavond en vannacht volgen er meer opklaringen vanaf het westen. Morgen en overmorgen start het droog met zon. Maar later trekken er vanuit het westen onweersbuien over het land. En dan liggen de maxima tussen 13 en een graad of 18. Goedenavond.

En we gaan hem ook vandaag doen. De 4 van de top 40. Terug naar 14 juni, het jaar 97. In de countdown van RGR op 4, Party Animals met Atomic en 3 Fired Up van de Funky Green Dogs. 97 op 2, Around the World van Daft Punk. En dit stond nummer 1, Sash. De man uit het Duitse Ruhrgebied, Ecuador, de populairste in onze top 40. ...29 jaar geleden. Zo oud is dat spel al. Wat vliegt een tijd, hè. Het is niet te geloven.

0: Voor haar trouwe fans, die heten de Swifties, Taylor Swift. Wereldbeker begint aanstaande donderdag 11 juli. In Mexico werd hij al 2 keer gespeeld. In 70 won Brazilië van Italië met 4-1. 40 jaar geleden Argentinië-West-Duitsland de finale. De Argentijnen met Maradona 3-2. En in de USA werd ook al eens de wereldbeker gespeeld. Toen ook met de Belgen en de Hollanders. Maar de finale werd toen door Brazilië gewonnen na het nemen van strafschoppen tegen die van Italië. In Canada werd nog nooit de wereldbeker beslecht.
1: Allee. Wat heb je geleerd? Punt 1.
0: Het gaat slecht met onze mentale gezondheid. 2 op de 10 Belgen lijden aan een depressie.
1: Punt 2.
0: De kampioenenfilms staan met hun 4 stuks in de top 10 van de Vlaamse film sinds 2010.
1: Punt 3.
0: En de Rode Duivels zijn vandaag richting USA vertrokken voor hun voetbalmissie. Het is gedaan. Tot morgen. Straks na 6 de Dance Beats on repeat. Mannetjes braaf zijn, hè? Ah, of Wiener Schnitzel tot morgen. 4 uur.
2: Omdat als ik een pot mayonaise wil, dan is het volgens mij maar 2 keuzes in een Aldi. 1 met minder vet en 1 met meer vet. Als ik naar de lijzen ga, mijn madame zegt, pakte hij nog snel de mayonaise mee, want we straks friet na gaan eten. Dan kan ik kiezen uit 7 miljard soorten mayonaise.
3: Peter van Wijk, het is nu echt genoeg geweest. Pak uw spullen maar en bol het af. Kom op. Bye bye en tot volgende keer.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: The original is back. Leuven 106.7 FM. Via rgrfm.be. En op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant. In Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
4: In Brussel hebben zo'n 2500 mensen betoogd tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Ze klagen ook het hardhandig optreden van de politie bij de vorige betoging aan. Dat protest verloopt rustig, maar er was in aanloop een actie die woelig verliep, zegt journaliste Laurent Stappers, die daar is.
5: Het was ook een heel andere groep dan de mensen die aan het Centraal Station stonden. Daar waren het vooral jongeren, terwijl die grote betoging vooral vakbonden, leerkrachten, leerlingen en zo waren. Maar heel die groep mensen zijn nu terug onderweg naar het Centraal Station, waar teruggesproken wordt over wat vuurwerk, wat bommetjes en zo. Dus is het maar de vraag of het nog altijd rustig zal blijven.
4: Een school in Lanaken wil de fatbike bannen. Dat zijn elektrische fietsen op dikke banden. Ze zien eruit als bromfietsen, maar er is geen minimumleeftijd. 10% van de leerlingen komt daar met de fatbike. Dat zorgt voor plaatsgebrek in de fietsenstalling, maar ook voor onveilige situaties, zegt directeur Krisha Jans.
6: We zien letterlijk de kinderen met de fatbike tussen de kleuters manoeuvreren. En dat geeft gevaarlijke situaties. Vooral het punt dat de school uit is een enorm druk punt.
4: Het fatbike-verbod gaat er volgend schooljaar in. In het zuidwesten van Duitsland zitten zo'n 30.000 mensen zonder stroom na een brand in een transformatorstation. Die is vermoedelijk aangestoken. Het incident doet denken aan eerdere voorvallen in Berlijn. Toen eiste een extreem linkse groep de brandstichtingen op. De hinder zou lang kunnen aanslepen, de schade zou in de miljoenen euro's lopen. En de Rode Duivels zijn onderweg naar het WK. Ze zijn vanmiddag opgestegen van op Zaventem. Kapitein Yuri Tielemans is optimistisch.
7: Veel vertrouwen, heel goede 2 oefenwedstrijden gemaakt. Positieve zaken, wat negatieve zaken ook. Het hoort erbij, maar dat is voetbal en je gaat om alles te geven. Zoveel mogelijk winnen natuurlijk en we gaan er alles aan doen om het zo goed mogelijk te doen.
4: De Rode Duivels landen vannacht, onze tijd, in Seattle, waar ze hun basiskamp hebben. Het is daar dan 3 uur in de namiddag. Ze zullen daarna nog een trainingssessie hebben om zich meteen te proberen aanpassen aan de lokale tijd. En ex-Rode Duivel Divock Origi stopt met voetballen. Dat heeft hij laten weten op sociale media. Origi was de revelatie bij de Rode Duivels op het WK 2014. Met onder meer zijn iconische doelpunt voor de winst tegen Rusland. Daarna speelde hij onder meer bij Liverpool en AC Milan. Daar maakte hij in december een einde aan zijn contract. Sindsdien zat hij zonder club. Origi is 31. Er trekken buien van west naar oost over ons land met kans op onweer. Vannacht wordt het weer droger. Morgen begint de dag vrij zonnig. Later krijgen we opnieuw buien. Het wordt niet warmer dan 18 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig en koel.
8: Every day with cocktails, tapas and more. Karimo. Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karimo op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
9: Here we go. Right now. Ready? Turn it up.

Als het weer moet natuurlijk wel mee willen. Dat is nog een ander probleem. Dat moeten we nog arrangeren. Last Frequencies, Nathan Nicholson. De nieuwe single. So Much Beauty, Bergier Dance. En dan even het alfabet opzommen.

0: Een evenement, feestje, verjaardag, communie. Eén adres. Party-crew.be. Horecamateriaal, foodtruck, bierwagen, tenten, kinderanimatie. Kijk op party-crew.be. Of bel Gerrit Wouters op 0495 18 10 70. Dat is 0495 18 10 70.
1: Brasserie Viertap Terillaar. Onze slogan al 25 jaar lang. Geef de klanten een grote kwantiteit van prima kwaliteit tegen een zacht prijsje. Omdat er maar ene de zotste kan zijn. Na Tirol in Opwinter, Ollie's kookpot in Kaggevinne en Ollie's buikje vol in Glabbeek. Nu de Viertap in Rillaar met de enige echte Ollie. Brasserie Viertap, Molenstraat 1 te Rillaar. Bel en reserveer 0610 30 06 28 of surf naar brasserievietap.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM.

Beetje dubstep, de nieuwe John Summit en de Chainsmokers. Je hoort all the time. Altijd en overal, dit is RGF Dance. Download de app voor je smartphone. Zet hem een stukje leider met Dr. Kutjo. Lies

een fijne gedachte van DJ Lissus en Milo. 60 graden uit het West-Vlaamse Kortrijk speelde afgelopen vrijdagnacht zijn rijbewijs voor 15 dagen kwijt. Heeft een ongeval veroorzaakt, een zwaar ongeval. Drie geparkeerde voertuigen liepen daarbij ernstige schade op. Net als de Range Rover van de man achter het stuur. Maar is natuurlijk opgepakt. Is naar het ziekenhuis gebracht. Hij werd in ieder geval gecontroleerd, maar hij legde ook een positieve ademtest af. Zijn rijbewijs werd meteen voor 15 dagen ingetrokken. Later zal de man zich ook in de politierechtbank moeten verantwoorden. Het ongeval lukte heel wat bekijks van passanten en bezoekers van café Bistro Baltazar. Dat blijkt daar in de buurt te zijn. HVK bleef trouwens geruime tijd afgesloten voor alle verkeer.

0: Hamburg Hamburgers. Om lekker te eten begeeft u zich naar de Amerstraat te Aarschot. The best burgers in town. Aangevuld met de lekkerste side dishes. We hebben ze in huis. Spare ribs, salades en pasta's. Of ons studentenmenu voor maar 15 euro. Maar ook als u enkel iets wil drinken, kan u bij Hamburg terecht.
1: Bij gedacht.
0: Hamburg is klaar voor de zomer. Vanaf 1 mei. Alle dagen geopend vanaf 10 uur. Kom en proef onze zelfgemaakte en verse cocktails in onze zomerbar. Of op het zonneterras langs de Demer. Waar u tevens kan genieten van een overheerlijk ijsje. Check onze socials voor events en suggesties. Hamburg, Hamburgers, Amerstraat, Aarschot.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yeah. The original is back. Leuven 106.7 FM. Via rgrfm.be. En op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant. In Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: In Brussel hebben zo'n 2500 mensen betoogd tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Ze klagen ook het hardhandig optreden van de politie bij de vorige betoging aan. Een opgemerkte gast was klimaatactiviste Greta Thunberg.
6: I'm just here to support the students in their fight for justice and democracy, showing our support to the students and the teachers.
5: De manifestatie is rustig verlopen, maar ervoor en erna was er wel geweld aan het Centraal Station. Daarbij werden onder meer deelsteps in brand gestoken. In het zuidwesten van Duitsland zitten zo'n 30.000 mensen zonder stroom na een brand in een transformatorstation. Die is vermoedelijk aangestoken. Het incident doet denken aan eerdere voorvallen in Berlijn. Toen eiste een extreem linkse groep de brandstichtingen op. De hinder kan nog lang aanslepen. De schade zou in de miljoenen euro's lopen. Ex-Rode Duivel Divock Origi stopt met voetballen. Dat heeft hij laten weten op sociale media. Origi was de revelatie bij de Rode Duivels op de WK 2014, met onder meer zijn iconische doelpunt voor de winst tegen Rusland. Daarna speelde hij onder meer bij Liverpool en AC Milan. Daar maakte hij in december een einde aan zijn contract. Sindsdien zat hij zonder club. Origi is 31. En de Deen Anton Garmich heeft de tweede rit gewonnen in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Dat is de vroegere Dauphiné. Hij was de sterkste van een groep vluchters en finishte solo. De Fransman Henri-François Renard Aquin werd tweede. Onze landgenoot Vlad van Mechelen derde.
7: Ik zat mee in de spits, in het heetst van de strijd. Dus ja, mooi. Het is inderdaad misschien niet de beste dag om voor de vlucht te kiezen. Het was heel lang. Ik denk 244 km, 6 uur of zoiets. Ja, lastig. Afgezien.
5: De Fransman Alex Baudin blijft leider in het klassement. Er trekken buien van west naar oost over ons land met kans op onweer. Vannacht wordt het weer droger. Morgen begint de dag vrij zonnig. Later krijgen we opnieuw buien. Het wordt niet warmer dan 18 graden dan. De volgende dagen blijft het wisselvallig en koel.
8: Every day with cocktails, tapas and more. Karima. Oudemar 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
9: Here we go. Right now. Ready? Turn it up.

0: is bijna 9 over 7.
1: En wat zijn we aan het doen?
0: De beste dancers aan het uitzoeken. Ik heb alvast J-Lo met David Guetta. Eerst de nieuwe Top Pink en Becky G. Sorry.

0: Op je werk luisteren naar RGR kan je productiviteit enorm verhogen. Kijk maar naar ons. Wacht even, dat is een slecht voorbeeld.
1: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM.

Het Scarlet Fantasy Hotel in Dist is een paradijs waar alle verbeelding werkelijkheid wordt. Ga op ontdekking in onze mysterieuze kamers en suites en geniet van deze luxe omgeving, voorzien van het king-size bed uit jouw dromen. Reserveer in het Scarlet Love Hotel voor een kort of lang verblijf. 013-55-67-91 www.scarlet-club.be. Halensebaan 61 in Diest.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yeah. The original is back. Leuven 106.7 FM via rjrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: In het rouwcentrum in Oud-Turnhout kan iedereen die dat wil een laatste groet brengen aan Margriet Hermans. Margriet overleed vorige week aan een zeldzame maar agressieve kanker. Ze was 72. Journaliste Eva Peters is daar.
6: Die lange rij mensen die hier staan, dat toont toch wel aan dat ze heel wat mensen in Vlaanderen ook echt geraakt heeft. En Margriet, als ik dan sprak met die mensen, dan zeiden ze inderdaad, ja kijk, het is gewoon omdat ze zichzelf is gebleven. Een authentieke en oprechte dame met een heel warm hart ook. En dan natuurlijk die bulderlach, hè, dat komt ook telkens weer boven.
5: Overmorgen wordt Margriet begraven in Merksplas. De federale staatsschuld is vorige maand met 13 miljard euro toegenomen. Dat meldt het Federaal Agentschap van de Schuld. In totaal bedraagt de schuld van onze staat nu bijna 580 miljard euro. Ruim een maand geleden verlaagden kredietbeoordelaars nog de kredietwaardigheid van ons land. Dat kwam onder meer omdat de regering de staatsschuld maar niet onder controle krijgt. En op het tennistoernooi van Rosmalen heeft Elise Mertens zich geplaatst voor de tweede ronde. Ze schakelde de Canadese Bianca Andreescu uit in 2 sets, 6-1 en 6-2. Er trekken buien van west naar oost over ons land met kans op onweer. Vannacht wordt het weer droger. Morgen begint de dag vrij zonnig, later krijgen we opnieuw buien. Het wordt niet warmer dan 18 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig en koel.
7: Every day with cocktails, tapas and more. Carimo. Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job?
8: Wegens groot succes is Carimo op zoek naar bartenders.
7: Contacteer ons vandaag via onze socials.
9: Here we go.

0: problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longines Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longines Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longinservice. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Te weinig ruimte, thuis, in je zaak of tijdens je verhuizing? Met Storo Self Storage huur je meteen een veilige, verwarmde opslagruimte die maandelijks opzegbaar is. Reserveer supersimpel online en huur de eerste maand aan slechts 1 euro. Boek nu je gratis virtuele rondleiding op storo.be.
2: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM.

Alright, alright. En de Villa People, open your eyes. Het was van het weekend dat Laura Tesoro, Tesoro van The Voice, zei... Ik dacht, wat zit ik hier te doen? Ik dacht, wat zit ik hier feitelijk te lezen? Het was onverantwoord om toch naar de Voice finale te gaan, naar die spoedoperatie. Maar ze zat er wel, hè? Ja.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant in Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: In Brussel heeft de politie traangas en het waterkanon ingezet na de betoging tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. De betoging zelf verliep rustig, maar ervoor en daarna waren er confrontaties met de politie. Journaliste Laurent Stappers volgde de betoging.
6: Dit was een schoolvoorbeeld van hoe je een betoging moet kapen. Toen ik hier om 2 uur vanmiddag aankwam, dan zag je heel veel jongeren die inderdaad die steps en die fietsen in brand waren aan het steken. Maar die groep kwam totaal niet overeen met de groep betogers die ik om 4 uur voor de grote betoging zag. En ook een heel andere groep dan degene die hier daarnet amok waren aan het maken.
5: De federale staatsschuld is vorige maand met 13 miljard euro toegenomen. Dat meldt het Federaal Agentschap van de Schuld. In totaal bedraagt de schuld van onze staat nu bijna 580 miljard euro. Ruim een maand geleden verlaagden kredietbeoordelaars nog de kredietwaardigheid van ons land. Dat kwam onder meer omdat de regering de staatsschuld maar niet onder controle krijgt. En de Deense voetballer Christian Eriksen is weer thuis nadat hij gisteren in elkaar was gezakt op het veld. Het gebeurde tijdens een oefenmatch tegen Oekraïne. 5 jaar geleden kreeg Eriksen een hartstilstand tijdens het EK voetbal. Sindsdien speelt hij met een defibrillator. En die heeft nu zijn leven gered. Hij laat nu weten dat hij het goed stelt en al begonnen is aan zijn herstel. Vanavond nog kans op enkele buien, daarna wordt het weer droger. Minima rond 10 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later enkele buien. Het wordt niet warmer dan 18 graden dan. De volgende dagen blijft het wisselvallig en koel.
7: Every day with cocktails, tapas and more. Carimo. Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Carimo op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
8: Here we go.

0: Save your love, man, for somebody else.
1: Alleen Julian.
0: Ja, hij moet het zelf weten, hè. Bedoel, daar kom ik niet tussen, zeg maar. Het is 9 over 9, het is maandag 8 juni, nieuw uur. Rhythm and Dance.

0: was riviertop Triller. Onze slogan al 25 jaar lang. Geef de klanten een grote kwantiteit van prima kwaliteit tegen een zacht prijsje. Omdat er maar ene de zotste kan zijn. Na Tirol in Opwinter, Ollie's kookpot in Kachevinnen en Ollie's buikje vol in Glabbeek. Nu de Viertap in Rillaar met de enige echte Ollie. Brasserie Viertap, Molenstraat 1 te Rillaar. Bel en reserveer 0610 30 06 28 of surf naar brasserievietap.be.
1: Op je werk luisteren naar RGR kan je productiviteit enorm verhogen. Kijk maar naar ons.
2: Wacht even, dat is een slecht voorbeeld.
3: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM.

naar huis. Het zou nog een hit kunnen worden voor Danny Fabri, maar laat het maar zo. Glowworm, Carry Me Home uit het midden van de 90s. Het is 9:30, zo meteen Jason Derulo. Eerst Bob Sinclair.

0: Hamburg Hamburgers. Om lekker te eten begeeft u zich naar de Amerstraat te Aarschot. The best burgers in town. Aangevuld met de lekkerste side dishes. We hebben ze in huis. Spare ribs, salades en pasta's. Of ons studentenmenu voor maar 15 euro. Maar ook als u enkel iets wilt drinken, kan u bij Hamburg terecht.
1: Bij gedacht.
0: Hamburg is klaar voor de zomer. Vanaf 1 mei. Alle dagen geopend vanaf 10 uur. Kom en proef onze zelfgemaakte en verse cocktails in onze zomerbar. Of op het zonneterras langs de Demer. Waar u tevens kan genieten van een overheerlijk ijsje. Check onze socials voor events en suggesties. Hamburg. Hamburgers. Amersfoort. Straat, Aarschot.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
4: In Aartselaar is de politie een onderzoek gestart naar zwaar geweld op een lijnbus. Dat bevestigt het parket van Antwerpen. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is hoe een tiener geslagen wordt en trappen in het gezicht blijft krijgen, ook wanneer hij op de grond ligt. Het gebeurde vorige week maandag. Het slachtoffer deed 2 dagen later aangifte. Het is niet duidelijk wat de aanleiding was van het incident. In Oud-Turnhout brengen honderden mensen een laatste groet aan Margriet Hermans. Margriet overleed vorige week aan een zeldzame, maar agressieve kanker. Ze was 72. Journaliste Eva Peters is daar.
5: Die lange rij mensen die hier staan, dat toont toch wel aan dat ze heel wat mensen in Vlaanderen ook echt geraakt heeft. En Margriet, als ik dan sprak met die mensen, dan zeiden ze inderdaad, ja kijk, het is gewoon omdat ze zichzelf is gebleven. Een authentieke en oprechte dame met een heel warm hart ook. En dan natuurlijk die bulderlach, hè, dat komt ook telkens weer boven.
4: Overmorgen wordt Margriet begraven in Merksplas. De politie heeft vandaag extra gecontroleerd aan de grens met Nederland en Duitsland. Het gaat om een samenwerking met de buurlanden. Anne Berger van de federale politie legt uit.
6: Er hebben meer dan 400 politiemensen deelgenomen aan de actie en ook douane en andere inspectiediensten. En we hebben gecontroleerd op zware misdrijven zoals mensenhandel, mensensmokkel, drugsmokkel ook, maar ook woninginbraken waar die grensregio ook wel gevoelig voor is. En anderzijds ook verkeersinbreuk, dus rijden onder invloed van alcohol of drugs.
4: Op verschillende plekken in Frankrijk zijn duizenden mensen samengekomen om hun ongenoegen te uiten over de zaak Liana. Het meisje van 11 werd vorige week dood teruggevonden nadat ze 6 dagen lang vermist was. Liana werd het laatst gezien bij een man van 41 die eerder al in zedenzaken met minderjarigen was opgedoken. Veel mensen vinden dat het Franse gerecht niet snel genoeg heeft ingegrepen. En dan nog een opvallende ontdekking met een Belgisch tintje. Op een Indonesisch eiland is een nieuwe vogelsoort ontdekt, dankzij geluidsopnames van de Belgische ornitoloog Philippe Verbeelen. De opnames dateren al van ruim 15 jaar geleden. Verbeelen dacht toen dat het om een bestaande vogelsoort ging, de Tanin Barwaaierstaart. Maar 2 Britse ornitologen ontdekten nu dat het om een nieuwe soort gaat. Ze stellen de naam Vrolijke Waaierstaart voor. Vanavond nog kans op enkele buien, daarna wordt het droger. Minima rond 10 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later enkele buien. Het wordt niet warmer dan 18 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig en koel.
7: Every day with cocktails, tapas and more. Karima. Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
8: Here we go. Right now. Ready? Turn it up.
9: Show is hot out here. No, I don't mind though.

10 uur geweest. Met de meest recente van Robin Schulz. We gaan verder dit uur op het elan van Marky Mark. Anders gezegd, meer dance, meer beats. Onder meer Ida Core, we hebben de Sun Club. En we starten met deze van de New Year's Double.

0: was revierd op Terillaar. Onze slogan al 25 jaar lang. Geef de klanten een grote kwantiteit van prima kwaliteit tegen een zacht prijsje. Omdat er maar ene de zotste kan zijn. Na Tirol in Opwinter, Ollie's Kookpot in Kagevinnen en Ollie's Buikje Vol in Glabbeek. Nu de Viertap in Rillaar met de enige echte Ollie. Brasserie Viertap, Molenstraat 1 te Rillaar. Bel en reserveer 0610 30 06 28 of surf naar brasserievietap.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: In Aartselaar is de politie een onderzoek gestart naar zwaar geweld op een lijnbus. Dat bevestigt het parket van Antwerpen. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is hoe een tiener geslagen wordt en trappen in het gezicht blijft krijgen, ook wanneer hij al op de grond ligt. Het gebeurde vorige week maandag. Het slachtoffer deed 2 dagen later aangifte. Het is niet duidelijk wat de aanleiding was van het incident. Er zijn 8 mensen opgepakt na de onderwijsbetoging in Brussel, dat meldt de politie. De betoging was gericht tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs en het politieoptreden bij vorige manifestaties. De betoging zelf verliep rustig, maar ervoor en erna waren er rellen. Die werden veroorzaakt door relschoppers die niets met de betoging te maken hadden, zegt journaliste Laurent Stappers.
6: Dit was een schoolvoorbeeld van hoe je een betoging moet kapen. Toen ik hier om 2 uur vanmiddag aankwam, dan zag je heel veel jongeren die inderdaad die steps en die fietsen in brand waren aan het steken. Maar die groep kwam totaal niet overeen met de groep betogers die ik om 4 uur voor de grote betoging zag. En ook een heel andere groep dan degene die er daarnet amok waren aan het maken.
5: En op verschillende plekken in Frankrijk zijn 1000 mensen samengekomen om hun ongenoegen te uiten over de zaak Liana. Het meisje van 11 werd vorige week dood teruggevonden nadat ze 6 dagen lang vermist was. Liana werd het laatst gezien bij een man van 41, die eerder al in zedenzaken met minderjarigen was opgedoken. Veel mensen vinden dat het Franse gerecht niet snel genoeg heeft ingegrepen. Eerst nog kans op enkele buien, maar vannacht wordt het droger, minimaal rond 10 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later wel enkele buien. Het wordt niet warmer dan 18 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig en koel.
7: Every day with cocktails, tapas and more. Karimo. Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karimo op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
8: Here we go. Right now.
9: Ready?
8: Turn it up.

0: Op je werk luisteren naar RGR kan je productiviteit enorm verhogen. Kijk maar naar ons.
1: Wacht even, dat is een slecht voorbeeld.
2: Op je radio, telefoon, tablet of PC. Dit is RGR FM.

Cicada. Was destijds de zangeres achter het nummer Evacuate the Dance Floor. Maar laat ons eerlijk zijn, in dit nummer hoor ik niet echt veel vocals terug. Dus ja, wat kwam ze daarin doen, in godsnaam? Felix Jaan en Boy, You Turn Me, de meeste half 12 geweest op deze maandag 8 juni. Dit is

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yo! The original is back. Leuven 106.7 FM. Via rgrfm.be. En op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant. In Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Cantin wil dat de ruilschoppers verplicht worden om de aangerichte schade te betalen. Hij hoopt daarvoor zo snel mogelijk een wet goed te keuren. Aanleiding zijn de rellen van de voorbije dagen tijdens protesten tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Volgens Cantin staat zo'n wet in het regeerakkoord en kan hij er dus snel komen. De politie heeft vandaag extra gecontroleerd aan de grens met Nederland en Duitsland. Het gaat om een samenwerking met de buurlanden. Anne Berger van de federale politie legt uit.
6: Er hebben meer dan 400 politiemensen deelgenomen aan de actie en ook douane en andere inspectiediensten. En we hebben gecontroleerd op zware misdrijven zoals mensenhandel, mensensmokkel, drugsmokkel ook, maar ook woninginbraken waar die grensregio ook wel gevoelig voor is. En anderzijds ook verkeersinbreuk, dus rijden onder invloed van alcohol of drugs.
5: En de Rode Duivels zijn aangekomen in de VS voor het WK voetbal. Zo'n half uur geleden landde hun vliegtuig in Seattle, waar ook hun basiskamp is. Op dit moment is het daar 3 uur in de namiddag. Straks werken de Rode Duivels nog een training af om zich meteen aan te passen aan de lokale tijd. De eerste wedstrijd van ons land is volgende week maandag tegen Egypte. Eerst nog kans op enkele buien, maar vannacht wordt het wel weer droger. Minima rond 10 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later enkele buien. Het wordt niet warmer dan 18 graden dan. De volgende dagen blijft het wisselvallig en koel.
7: Here we go. Right now. Ready? Turn it up.

knallen door je speakers. Daar zorgen wij voor van maandag tot en met vrijdag. De mannen met een missie hier bij het meest eigenzinnige radiostation van Vlaams-Brabant. En s'avonds vanaf 6 uur dan starten wij de dance hits on repeat. Stay tuned on the original.

0: niet kunnen praten of je handen gebruiken? Met Skill bedien je je huis en computer handenvrij en communiceer je met symbolen zonder alfabet. Meer zelfredzaamheid, langer thuis, meer vrijheid. Ontdek gratis de mogelijkheden op www.skillate.com.
1: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is R.

Ja, de Vlaamse regering die gaat weer eens met geld gooien. Ze zijn van plan om 119 miljoen euro aan subsidies te geven aan Volvo Gent. En ze hopen

Dynamite. De beats op volle kracht. Wij zijn RGR Rhythm and Dance. The Original is back. Meer bangelijke dance music komt eraan. Ook aan de andere kant van 1 uur. Dus blijft u gerust hangen hier bij ons.

evident that all men are created equal. I have a dream that

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin wil dat ruilschoppers verplicht worden om de aangerichte schade te betalen. Hij hoopt daarvoor zo snel mogelijk een wet goed te keuren. Aanleiding zijn de rellen van de voorbije dagen tijdens protesten tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Volgens Quintin staat zo'n wet in het regeerakkoord en kan hij er dus snel komen. De politie heeft vandaag extra gecontroleerd aan de grens met Nederland en Duitsland. Het gaat om een samenwerking met de buurlanden. Anne Berger van de federale politie legt uit.
6: Er hebben meer dan 400 politiemensen deelgenomen aan de actie en ook douane en andere inspectiediensten. En we hebben gecontroleerd op zware misdrijven zoals mensenhandel, mensensmokkel, drugsmokkel ook, maar ook woninginbraak, waar die grensregio ook wel gevoelig voor is. En anderzijds ook verkeersinbreuk, dus rijden onder invloed van alcohol of drugs.
5: En de Rode Duivels zijn aangekomen in de VS voor het WK voetbal. Zo'n half uur geleden landde hun vliegtuig in Seattle, waar ook hun basiskamp is. Op dit moment is het daar 3 uur in de namiddag. Straks werken de Rode Duivels nog een training af om zich meteen aan te passen aan de lokale tijd. De eerste wedstrijd van ons land is volgende week maandag tegen Egypte. Eerst nog kans op enkele buien, maar vannacht wordt het wel weer droger. Minima rond 10 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later enkele buien. Het wordt niet warmer dan 18 graden dan. De volgende dagen blijft het wisselvallig en koel.
7: Here we go. Right now. Ready? Turn it up.

Het lijkt wel bandwerk voor deze meneer. De één hit na de andere rijgt hij aan elkaar. David Guetta, samen met Bibi Rexha en Sad Girls. Hey, daar gaan we weer, beste vrienden.

Iedere vrijdag en zaterdagavond tussen 6 en 8. Dan gaan we B2B terug naar die geweldige bunkerradioperiode van eind jaren 90 hier op dit radiostation. En een van de bunkers die er destijds ook al

0: Op je werk luisteren naar RGR kan je productiviteit enorm verhogen. Kijk maar naar ons. Wacht even, dat is een slecht voorbeeld.
1: Op je radio, telefoon, tablet of PC. Dit is RGR.

Into Me. Het was de nieuwste van Alok samen met de Kellet. Daarmee werd het bijna 20 voor 2. Turn up your volume voor Rudimental.

0: somebody else.
1: Music. Music, jawel. De music, die gaat ongetwijfeld door. Ook aan de andere kant van 2 uur. Rhythm and Dance non-stop om 4 uur. Dan is er Peter van Wijk. En vanavond om 6 uur dan starten wij de Dance Hits on Repeat. Stay tuned on the original. Wij zijn RGR met nu Ralphie Rosario. Music.